hij er niet van deugt. Ik heb er niks op tegen dat je zelf bewijzen moet. Ik hou nou ja vast op, koken geeft ook goed.

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek Utrecht.

heb ik hem nou zien lopen. Giet niet onder zijn handicap gebeurd. Misschien zit ik al jarenlang te kieken naar het mooiste exemplaar van echt geluk.

0: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op tjak.
0: Muziek uit Drenthe.

Perzeerappel, wat bieden mais en groen. Van de zware bewolkte lucht leg die mystieke asfaltbaan. Te midden van die leegte, hoe onschuldig leggen door. Maar aan die weg van niks naar nergens, op de

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2de werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
4: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
5: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blom Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
6: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Dit is Radio Drees.
7: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek Udrecht.

0: Loet was de vaneur. Die was wel niet waarom.
1: Maar wel wel veur.
0: En die was ook fort vooraf op Amus.
1: Daar heb je honderd neuzen voor, hè?
0: Want er woonde 19 wieder
2: in verboden boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
1: Ze is een volgelijk persoon gewoon, hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
1: nou,
3: als Drents ervaren ook, hè, zus?
1: Oh!
3: Bah, bah, bah!
1: Oh.
3: Zijn taalgebruik alleen.
1: Volgelijk gewoon. Hij slaat gewoon kreten uit,
3: ik
1: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
1: Nee.
3: En hoe die met zijn beesten omgaat.
1: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
1: Wel, hoor.
2: De dames hadden twee poedeltjes, die hadden zij ook al jaren. En Hendrik had een zegtinger, dat dacht geen onwaar. Toen hadden zij roepen van lompert en meer van zulke soort woorden. En Loebas wol maar al te geen, die poedeltjes verloren.
0: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
1: Ja.
0: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels zouden luiden...
1: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Loebas in moet laten.
0: En dat deed hem op bedeeld en ket hem en dan muk hem hellig.
1: His, his, rrr, rrr.
0: Hast.
1: En wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedeldies...
0: Dan schupte Hendrik de deur les en doorstuurde Loebas en met Hendrik erachteraan. En dan riep Hendrik, dames, lopen, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Oh, gooi zeg, Hendrik. Ja, dan moet je zien lopen, zeg. Ah, geweldig, wat mooi.
1: Ah, en door had het nou net schik aan, hè?
0: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal die Hendrik Kops?
1: En ik ken Loebas.
0: En ik ken de dames.
1: En ik ken de poedels.
0: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de nokomende vijf coupletten.
2: Door Lubenau, oes Loebas, de hond van Hendrik Kops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was loops. Het bindt wel dikke trutten, dag Loebas, met hun permanent. Maar als zijn ding maar loops is, ben je de ogen nog aan wend.
0: Wel ja, jong.
1: Het stak hem niet zo nou, hè?
0: Wat zeg je?
1: Het stak hem niet zo nou.
0: Nee, maar zoiets kwam het ook niet.
1: Nee.
2: Want de hond die zat in een kennel met 2 meter gozervuur. En Loebas dacht, doorvruut ik mee toch zo in mijn deur.

0: was een hoes.
1: Hera's hekwerk, daar was geen rappen tegen.
0: En hoe harder of loepas erop
1: bleef? Hoe vaster of ik kwam. Wat gunt er hier door achter toes en op dat late uur? En bij de poedeltjes, die vuur.

0: tijd. Die stumper kun je ook niet verdedigen.
1: Ja, nog als geen stad meer om de verlangs te hangen. En die poedels die hebben hele fine scherpe tandies.
0: Ja, en pitbulls heb je gebeurd ook wel in nood. Maar rijden met het hier als ik waar ik vast zit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te laf. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Ik ben daar hoe de stemming bij Hendrik was.

0: zucht en elke wil reden. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te kastreren.
1: Het was er niet meer nodig.
2: Had de poedels al in me afwaard.
1: Bijknippen en afhechten, zeggen.
2: Hij was er aan bang voor.
1: Maar Hendrik Luther niet bij zin.
2: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

0: Brit. Ons loebas het nou loe. De baas die is er kwiet.
1: Dankjewel.
2: Radio Drijs.
3: Altijd in de buurt.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
6: Drees. Het Nijs van 7 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
8: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
7: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
9: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
10: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
7: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
12: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Dit is Radio Drenthe.
6: Dus op het werk of op tjak.
5: Muziek uit Drenthe.

Soms zit ik buiten op de bank naar het buurtgeluid te lusteren. Mijn deuren slaat dicht, een motor joelt vol gas voorbij. De wind laat het blad van de peppel zachtjes flusteren. Een grusmachine slaat aan. Het is allemaal zo bekend voor mij. Musken, spraan en mezen maakt een heleboel kabaal. In de bluidende golterenet zingt een merel zijn hoogste lied. Ik fantaseer bij dit vrolijke geluid mijn eigen verhaal. Ik geniet van de zonne en vergeet voor even mijn verdriet. Geniet op dit, geniet als kan. Vergeet vandaag hun zorgen. Verwen uzelf zo nou en dan. Geniet van nou.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis slim met Golden eSIM.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Download de app of ga naar goldenesim.com.
9: Let's live met Golden eSIM.
10: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.

0: worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio Drees.
14: Het nieuws van 8 uur.
15: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig door onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
16: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
17: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
15: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht 3 mensen gedood. 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
18: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
15: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
20: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
21: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
22: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
23: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
13: Dit is Radio Drijns.
14: Dus op het werk of op Tjaak.
13: Muziek

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee Assen.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

Als ik drief met de wolk, langs wit en langs grijs. En ik vaar als een hemelschip van zilver iets. Als ik zweef met de wolk, van engel naar haar.

En alles is leeg en licht. Ik heb geen ogen, ik heb geen gezicht.

0: 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
6: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app.
7: Radio Drees.
8: Het meis van 9 uur.
9: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
10: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
9: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
11: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
9: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten en dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
12: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Odido. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dit is Radio Drenthe.
14: Dus op het werk of op Tjaak.
6: Muziek uit Drenthe.
7: Radio Drenthe.
18: De Vlotterdamme.

die was dus vulste zwoar en had zichzelf erop betrapt. De weegschool was hem vorig jaar spontaan er midden knapt. Het had er nooit wat schelen kunt, och, ze deed er ook niks op. Ze was dan wel wat stevig, maar ze had een mooie kop. Ze was op ieder feest een vaak het centrum van plezier. En elke

0: gooi maar gewoon erin, jongens.
1: Oh, we zaten in de kamer en we wilden eraan komen.
0: Ja, we kunnen trouwens ook zien.
1: Aan het aquarium.
0: Ja, we meen eerst nog dat arm Herring de peren eruit breuken waren, maar...
1: Ik heb wel een KNM.
0: Oh, ja, 3 op de schaal van Richter.
1: Maar van voorbijtrekkende aard zitten ze door.
0: Nou, dat was een hele geruststelling.
1: No.
0: Maar tulpen!
1: Dat weet je verdomme.
0: Want ze was na 14 dagen nog maar 180 pond. Maar ze voelde zich lamlendig en ook lang niet meer gezond. Ze kreeg ze mager bekkie. Ze had ook oost geen kleur. Maar het allerslimste was, ze kreeg zijn akelig humeur. Ze reerde en ze voeterde en alles was een flop. En hun man kreeg zelfs een klets met een komkommer om de kop. En was er eens een feestie, dan verveelde ze zich dood. Dan zat de stilte proelden achter een glaasje met spaarrood. En elke nacht, nou, wat

0: midden in het feest.
1: Bams in de min.
0: En ze heeft de jas aantrokken.
1: En is op hoes aangaan.
0: En ze heeft zich afgemiet het schal wat carbonades braan. Er stond nog kolen erpel, die heeft ze ook inbakt. En tenslotte heeft ze zich nog even een lekker pils inpakt. Zo huur ze weer de hole, ah, zo huur ze weer gezond. Zo zat ze binnen week ook weer op rond 200 pond. De zon die kwam weer op voor

0: Weekend Star.
1: Radio 3. Muziek die jij kent als je bingbus.
2: Dit is Radio Drenthe.

0: Mode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloem Mode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: Allianz Direct. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: Kikkers, wie er aankomt.
1: Hé, hey, Jans.
2: Oh, mooi. Mooi.
1: Wat staat je bij op Peert?
2: Ja, zeker al een poos, hè?
1: Ja?
2: Ja.
1: Och, keel. Wat een mooi Peert, ja.
2: Ja, zeker. Het beste.
1: Binnen krom is hij, hè?
2: Ja, hij is binnen die handy, ja. Maar verder ja. Ben je achterop?
1: Ja, nee, joh.
2: Nou, gaan we zitten.
1: Nou, maar hem, hoor. Ja.
2: Kom op, rustig, Albertus. Ja, kom er maar op.
1: Albertus, hè?
2: Albertus van Klink. Ja,
1: oh, keel, wat is hij,
2: man? Ja, dit is Mary van 20, joh.
1: Albertus van Klink. Nou, ik hou er goed vast, man. Dan bid ik eraf, joh.
2: Nou, dan hoor je, hoor.
1: Joe.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonhoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonhoord, Nerima.
5: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
6: Drees. Het meis van 10 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de Inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen, moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Dit is Radio Drijns.
6: Dus op het werk of op Tjak.
5: Muziek.

Ikke har du nok mig tvivlen. Min tabak er min næve glas.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.

dan nu de kroeg. Langs het kerkhof, 's ochtends vroeg. Hef ik dan mijn BVO op degene die ik daar ken. Nu de dorp,

0: Dit is Radio Drens.
1: Radio Drens.
0: Overal online te beluisteren met de app of via rtvdrenthe.nl.
2: De tijd is kom, het moment is daar. Ze vlug voorbij, die 20 jaar.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Start your engines for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
6: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app
7: Radio Drees.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Météo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: With OG's.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
15: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
16: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
6: Dit is Radio Drijns.
17: Dus op het werk of op Tjaak.
6: Muziek Udrenthe.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Ze zijn er weer.
2: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
8: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
9: Huh?

0: anders doet.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar
2: uit.
1: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: is aardappelloof.
1: Maar oh, halve dag, zie heffel wat. Zie treedt gezellig wat met gat. Zie trekt dan misschien met een bien. Maar wie er kan, ziet locht wel lien. Nou ja, zie bleert dan wel wat hard. Maar oh, wat zult me dat?

0: Er wil ze gangs was met de hond. Dacht Albert, oh, ze is gezond en alles zit erop en aan. En ach, nou ja, wat let mij dan? En de vogels zong op de achtergrond.
1: En zij?
0: Zij rupt de hond.

0: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
5: Drees. Het nieuws van 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. De gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zei dus omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Dit is Radio Drijns.
17: Dus op het werk of op Tjak.
4: Muziek Utrecht.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Blommode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blommode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
3: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
4: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio Drees.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De Dit is Radio Drijns.
5: Dus op het werk of op Tjaak.
4: Muziek

Je vindt vanzelf de plekjes, ik bewonder al je trekjes, dat de wereld vast nog veel van jou verwacht. Lotte, kleine Lotte, je kreeg boekie zoet, de

0: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
15: Centraal Museum Utrecht.
16: Laat

0: Ik ben ook wie.
1: Dit is Radio Drents.
2: Radio Drents.
1: Overal online te beluisteren met de app of via rtvdrenthe.nl.

0: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jongen. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
5: Drees. Het nieuws van 2 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede, dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog, vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme. Op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Dit is Radio Drenns.
5: Thuis, op het werk of op Tjaak.
12: Muziek Udrenns.

dom. De dood in ons bestaan, de naaste die opeens het leven verleur. Het was alsof op dat moment zijn wereld stil bleef staan en alles ging er moed.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien.
4: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
7: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
6: Borgstee, Assen.
8: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app.
7: Radio Drees.
9: Het meis van 3 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten, zonder tussenstops, tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Odido.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
15: Kampioenen!
13: En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Oh, ah, ah.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
12: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Dit is Radio Drijns.
15: Dus op het werk of op Tjaak.
8: Muziek Udrent.

Jaskus in het café gedaan, heel de arm deur gegaan. Huum van het lachen aan het schap gestaan en stief van de drank de deur uit gaan. Maar dat hij de dag daarna het besef, had ik het nog maar nederdoen, maar veel te laat opgestaan. We moeten heel de dag, kats, op een

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl. Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
12: Centraal Museum Utrecht.
13: Laat meer zien.

0: Zo.
1: Dat kun je toch altijd lekker koken, oma?
0: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
0: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
7: Drees. Het nieuws van 4 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we er al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor voor wat goed is.
12: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Dit is Radio Drijns.
7: Dus op het werk of op Tjaak.
6: Muziek Utrecht.

spulden in de druppelgraan. Stiekem dat mijn vader niet zag, maar bang om mijn hoest te gaan. En op die golden nakken stond de oren zwaar in zout. Duizend riepen geurden trekken zuurig over straat. Midden in dat donderland zag ik mijn

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.

0: Dit is Radio Drents.
1: Radio Drents.
0: Overal online te beluisteren met de app of via rtvdrenthe.nl.
2: Ik ben klaar met skulm in schaduw. Met mijn vuurdemp om de kou te pleasen. Niet wachten tot leem voor mij gaat, niet dat ik ben het leem. Ik ga het kiezen. Verdwaald in verhalen die nicht van mij waren. Droeg lasten die voorouders lieten varen. Zag mijn kracht als last, mijn passie als strijd, maar het vuur brandt niet tegen mij.

0: I need.
1: Het all is as van duister rondan, alleen de essentie is bliem bestaan.

concessies, ik gebruik mijn stem. En ik skilde mijn lot en ik schreef mijn bestemming. Mijn routine wordt ritme, mijn discipline bevrijding. En geen huis van kaan, ik bouw kathedraal. Van verloren verdwaan, lup ik rechte baan.

dat is niet omdat ik schreeuw, maar omdat ik straal als een vorst in mijn verhaal. Niet omdat ik street, maar omdat ik leef. Niet omdat ik vraag, maar omdat ik geef. En ik zeg het hier, ik zeg het voor mezelf. Ik zeg het voor het leven, ik zeg het voor de leegte. Ik zeg het voor de wereld die ik altijd zal beminnen.

0: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, assen.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
7: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
7: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
10: Dit is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app
11: Radio Drees.
12: Het nieuws van 4 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.
14: En hoe meer data en snelheid,
15: hoe groter die korting.
14: Dat is One van Vodafone
15: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Dit is Radio Drijns.
12: Thuis, op het werk of op Tjaak.
10: Muziek.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit?
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

Ach ja, zo giet er smangs en jorf zum din wind. Dan maakt de liefde en de romantiek je blind. Het was 1978, het was

0: ontbijttijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Aan tafel.
3: Zo.
4: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
3: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
4: Heb je een nieuwe vriend, oma?
3: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
5: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
8: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app
9: Radio Drees.
10: Het nieuws van 6 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust, 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
15: Odido.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
1: is Radio Drijns.
10: Dus op het werk of op tjak.
9: Vuur en deur, Drenthe.
1: Muziek.

0: Vijf nachten doen. Goed zo.
1: Ja. Snel, hè?
2: Ja.
0: Een donkere maandagavond op Hoesang kwam. Zo doen

bij de achterdeur, want die is niet van mij. Hij bent zat, zo zat, mijn beste man, hij bent er mal aan toe. Dat ding, dat is een nijmachine, dat kreeg ik van mijn moe. Ik heb heel wat van de wereld zien, ik was altijd bij het pad. Man, fietsbel op een nijmachine, heb ik het ook nooit gehad. Toen ik dinsdag op

bij de deur. Want die is niet van mij. Hij bent zat, zo zat, mijn beste man. Hij bent er man aan toe. Dat ding, dat is een tafelkleed. Dat kreeg ik van mijn moe. Ik heb heel wat van de wereld zien. Ik was al diep bij het bad. Een tafelkleed met buizen erop heb ik onder nog nooit gehad. Donk woensdagavond op Hoesang kwam. Zo.

0: Zaklanteer, dat kreeg ik van mijn moe. Ik heb heel wat van de wereld zien. Ik was altijd bij bad. Man, zaklanteer met as eran heb ik een het ook nooit had. Toen ik donderdagavond op hoes aan kwam, zo doen als het kun, toen zag ik een schoen als het bij de stond, wordt die van mij uitstond. Ik rup mijn vrouw en zei tegen haar, kom er eens even bij, van wel is die schoen door bij jou spelen. Want die is niet van mij.
1: Hij bent zat, zo zat, mijn beste man. Hij bent er maar aan toe.
0: Dat ding, dat is een koffiepot. Dat kreeg ik van mijn moe. Ik heb heel wat van de wereld zien. Ik was altijd bij pad. Maar veters in een koffiepot heb ik in het ook nooit had. Toen ik vrijdagavond op hoes aan kwam, zo doen als het kan, zag ik naast mijn vrouw een dikke kop. Een kop zoals van hem. Ik riep mijn vrouw en...
2: Bedankt voor
0: het
2: leen van de gitaar, Klaas.
0: Ja, wat een deur. Jongen, ik kan geen ding vinden, Aas. Ik probeer het al die dingen dus.
2: Ik kop zat. Je heel erachter, hier, dikke.
0: En die
2: al zien,
0: oh, kerel,
2: een
0: beetje
2: kop,
0: maar
2: altijd met die
0: mensen. Ja, ik zal. Nou, ik zal naar haar wijzen. We gaan hem overnemen.
2: Het is niet de eerste keer, hè, dat ik dat doe. Ik denk, ik kijk de andere kant op, dat is niet, maar toch, ja.
0: Doe ik vrijdagnacht op hoe ze kwam. Zo doen als het kan. Zag ik naast mijn vrouw een dikke kop. Een kop zoals van hem. Ik rup mijn vrouw en zei tegen haar, kom er eens even bij, van wel is die kop naast jou in bed.

aan een luchtballon heb ik een doom door het hart. Yeah.

Vroeger was de dansles in de cafés. Ook bij Hoes en Grol, bij Harm Hofsteen. Vroeger hij dat won, dan werd leerd. Jong en wichter, net aan zijn. Hoe was het mus? Dansen dus. Dansen op de goede meneer. Dag meneer. Nou de leraar, dat was er een hoe dansen. Net een kerel, scheerd en wassen. Had een mooi pak aan, een witte boord. Strik met streepjes, nam het woord. Vertelde wel er was en wat het deed. En de klas was stil en heel gedwee. Ik keek eens schief naar de wichter. Een paar zworen en poor wat lichter. Van die volle boerenwichter. Maar het hul niet over naar mijn idee. Nou, hij had een grammofoon en stukken wat platen. En hij vertelde hoe ze over stappen en maarten. Hij kwam gangs terug met zijn hele hola. Foxtrot, quickstep, bossa nova. De wals, Weens of Engels, rock and roll. En natuurlijk de tango. Maar dan wel die van Malando. Al die dansen zak je leren, zei hij. Ik keek eens naar mijn kameraden. We zijn gemoed of vastberaden. Wat kan er gebeuren? Kop te veel, jongens. En wij gaan deur. Nou, de klas werd verdeeld en langs de waand zaten wij en de wichter elk aan kaart. En hij deed dus voor die eerste keer. Man, hij draaide in het rond, het was net Freddes de Her. Hij telde haar op, nog zonder muziek. En toen waren wij al tegelijk. Die hele kliek. Zenuwziek. Wat een geklapiek. Maar wel fanatiek. Wij stormden naar de wichter aan de kant. En wij grepen tegelijk de mooiste bij de hand. Het was een gerop en het ging mij de heer. En hij reup moest terug, het moest nog een keer. Hij zei dat niet zo heurde. Het moest kalmer aan. Zo gebeurde. Jassie dicht. En net iets vragen. Ja, zelfs een buiging duurde mij te wagen. Om die mama te behagen.

bus is, nou dan is er lus. En wij wussen niet beter, wij dachten dat zo'n bus. Net als gymnastiek en zaklop, bokkie springen, polonaise. Wij waren wel wat wend. Maar dit was heel wat haast.

0: ding dat wordt nou nog in, maar je kwiet volk voor het geval je ooit eens een stelletje aan de scharrel ziet en je denkt, is dat nou wel dreis al dat gesjaas? Hier komt de tip. Een echte boer, herken je aan zijn daas.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Dit is Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app Radio
9: Drees. Het Nijs van 7 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
11: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
10: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio Drees.
9: Dus op het werk of op Tjaak.
8: Muziek Utrecht.

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
3: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me opstrijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
2: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht, morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek uit Drenthe.

wat ik heb te verhalen. Van een magie dat woonde in het Hollandse veld. Haar naam was Silly, van rieke familie.

zonne zijn reis weer begonnen. Daar is de Silly en dreef dan de mist. U dit vee over heide en ven klonk dan haar golden stemmen.

hart vertelt. Soms zie je 's nachts in het veld nog de geest weer van Silly. Haar ziel vindt geen vrede, die schim in het donker, rapt nog steeds een miljonker.

0: Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het meis van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek uit Drenthe.

Hij er niet van deur. Ik heb er niks op tegen dat je zelf bewijzen moet. Ik hou nou ja vast op, koken vind ik ook goed.

Van mij er niet van deur. Hoe harder gaat toch giet weer hen, de buitendeur knalt weer dicht. Hoe krieken nou weer onder stuur, zeer glad van de

0: is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI+ community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier gemeten de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek uit Drenthe.

0: Ja, maar dan bewaren ze de appels.
1: Zodoende.
0: Ja.
2: Bedacht ze goed, was wel wat sober, maar het viel.

0: Maar ja, ik heb elkaar op hele vreemde plekken weer tegenkomen. Op plekken eigenlijk waar je het helemaal niet verwacht.
1: Nee, hij er ook niet op rekenen.
0: Zo.
2: Je bent van week nog even die

0: Radio Drijns.
1: Altijd in de buurt.
2: Er zat een boer op een stoel voor de deur van de stal. Je zag alleen een pet en een blauwe overal. Hij zat daar elke dag, zonder werk, zonder zorgen. Hij had slechts één koe en die melkte hij elke morgen. Hij maakte zich nooit druk, hij genoot van zijn bestaan. Want hij had de hele dag de radio aanstaan. De mensen zeiden, ach, die boer wordt nooit moe. Want het enige dat hij doet, is het melken van zijn koe. En toen stopte er opeens een blitse auto voor zijn deur. Met daarin een snelle jup in een opperbest humeur.
3: Hé, boerman, wat zit je daar toch niks te doen? De

0: dat kan wel wezen, maar wat bedoelt meneer precies?
1: Nou kijk, luister goed. Ik geef je graag een goed advies. De melk van je koe, die bewaar je in een gieter. En als de melkboer komt, dan verkoop je het per liter.
0: Ja, maar hoor eens even. Ik ben toch geen grassier?
1: Nou, met het geld dat je verdient, koop je een tweedehands stier. Die zet je af en toe bij jouw koe in de wei. En voordat je het weet, heb je er heel wat koeien bij.
0: Dat klopt, beste man. Maar wat moet ik daar dan mee?
1: Nou, dan kun je weer veel meer melken met zo'n grote stapel vee. Je productie wordt steeds hoger en de stier die gaat maar voort. Dus je omzet gaat omhoog. Je hebt nog nooit zo goed gescoord, weet je wel.
0: Ach, wat moet ik met die centen?

0: stukje grond van hiernaast.
1: Ach, kerel, houd toch op. Ik heb van zaken geen verstand. Het gaat mij veel te snel. En wat moet met al dat land?
0: Extra ruimte, extra koeien, nog meer omzet, nog meer geld. En voordat je het weet, word je door de melkfabriek gebeld.
1: En wat moet ik daar dan mee?
0: Ja, wat moet ik daar dan mee? Die betalen je veel meer. En jij berekent BTW. Je productie zal verdubbelen. Je neemt nog meer mensen aan. En dan heb je 15 man met allemaal een te gekke baan, weet je wel.
1: Ach, kerel, je bent gek. Waarom zou ik nou zoiets doen?
0: Dit is echt een booming business. Het gaat alleen maar om de poen. En dan koop je nog meer koeien, nog meer land, meer personeel.
1: Kan wel wezen. Maar dat wordt me veel te veel. Man, waar ben je mee bezig? Ik zit hier prima op mijn stoel. Dus de Radio Drenthe, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, maar kijk eens wat je opbouwt. Denk toch eens aan al dat geld.
1: Ja, maar wat ik daarmee moet, heb je mij nog steeds niet verteld.
0: Nou, je bezit straks ontzettend veel land met 500 koeien, 40 man personeel en een omzet van 12 miljoen.
1: Ja, en dan?
0: Nou, op een dag dan verkoop je de hele boel aan een grote investeerder en dan ben je multimiljonair.
1: Ja, en dan?
0: Nou, dan hoef je niet meer te werken.
1: En dan?
0: Dan ga je hier op je stoel zitten en dan kun je doen wat je wilt. Bijvoorbeeld de hele dag lekker naar de radio luisteren. Nou, wat vind je?
1: Mijn beste man, wat denk je dat ik hier de hele dag dan zit te doen? En de boer liep naar zijn stoel voor de deur van de stal. Hij luisterde de Radio Drenthe, want die hoor je overal. Hij genoot daar elke dag, zonder stress, zonder zorgen. Hij knipoogde naar zijn koe en hij zei, klaar zien, tot morgen.

0: is Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app Radio
1: Drees. Het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan en die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïnse minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
1: Dus op het werk of op Tjaak.
0: Muziek Udrent.

deur. Ik draag het zwart voor de stakkers en de arm. Zonder huis of weer om lekker aan te warmen.

nog echt de stilte kent. Ik drink nog goed een slootje. Maar dat zo romantisch was,

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
0: Dit is Radio Drijns.
3: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek uit Drenthe. Radio.

Slapperige snoet stiet hij bij de baan der deuren. Hij hijst zich op zijn trekker en geeft dan een straalgas. De diesel zingt een lied

Ik moest subiet de slachter halen en dadelijk kwam de goeie man. En doorop zie de boer heel smakelijk, Jan langt de zoltpot mee eens aan. En het keuver net is in een pekelt, al lag ook dood in het varkenshok. En stuk voor stuk is het op het eten, bij het eten van de middagpot. Bij koolraap, knollen en andivie, bij zoerkool en bij appelmoes. Het smaakte allerbarstens lekker en ze aten allen onbezoest. Behalve ik, want ik vind akelig, maar at ik niet dan kreeg ik niks. Daarom deed ik stief mijn ogen dichten en ik at maar raak en ik sleug eens fix. En toen zo wat 6 weken later me zoeze veearts van de koe het kal van stukken en brokken haalden en waar ging deze man naartoe? De veearts was maar pas vertrokken of onze boer die reup al Jan, hallo, wij moeten er niet met wachten, lang gouden zolpot mij eens aan. En het hele kalf kwam in de pekel, het ging als het zwien dezelfde weg. De vrouw die kookt het middagpotty en ik en Jan, ik heb niks gezegd. Maar waarom ik nou ben gaan lopen, dat is de spul waar alles hem draait. Ik zal toe zeggen, hij kunt zwien, zodat

bont. De vrouw die kookte vlierenbloem en karnemelk met stroop en brood. Moet me allemaal geen meter helpen, want na een uur ging Janna dood. Toen ben ik als een haas gaan lopen, want dacht ik wist er alles van. Ik denk zo giet de boer en roepen, Jan, lang de zoutpot mij eens aan. En daarom ben ik hier henne kom, voor wie mij soms gebruiken kan. Kan bouwen, heggen, huiden, mijn. Ik ben vrij van dienst en ik heette Jan. Ik wil alles doen wat moet gebeuren, met greep of gaffel, hark of zeis. Maar wat ik nooit doe, je kunt wel denken, maar je krijgt mij niet aan het mensenvlees.

0: Radio Drees. Overal te belusten via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Drees.
3: Dus op het werk of op Tjak.
0: Muziek.

in lus en boog zich na de jongste dag. Het was zo waar en op het water schreef het lach die ene naam. Het weer niet vroeger en niet later.

0: Radio Drees. Overal te beluisteren via rtvdrenthe.nl of de app. Radio
1: Drees. Het Nijs van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden